moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Bornem in de provincie Antwerpen heeft de politie een man gearresteerd die weigerde mee te gaan naar de gevangenis. De man bedreigde de agenten met een mes en sloot zich vervolgens op in zijn huis. Na de inzet van de speciale eenheden kon de verdachte na een urenlang beleg zonder gewonden worden ingerekend. Waarom die man mee moest naar de gevangenis is niet helemaal duidelijk. In Washington is de 80ste verjaardag van de Amerikaanse president gisteravond goed doorgevierd. Het grootschalige feestje omvatte onder meer kooigevechten als entertainment. En Trump blijft hopen om in de komende uren die vredesdeal met Iran helemaal rond te krijgen. De Amerikaanse zanger Oliver Tree is omgekomen bij een tragisch botsing tussen twee helikopters boven het Braziliaanse Rio de Janeiro. Bij het ongeval vielen in totaal 6 doden. Tree verbleef in Brazilië voor zijn wereldtournee. In september stond er nog een concert in ons land gepland. Hij scoorde zijn grootste hit met het nummer Miss You. Rode duivel Jeremy Doku mist mogelijk een beslissende WK-wedstrijd in de knock-outfase. Zijn vrouw is hoogzwanger en de geboorte is gepland rond de 8e finales begin juli. Een moment dat Doku absoluut niet wil missen. Nu, straks spelen de Belgen hun openingswedstrijd van de groepsfase tegen Egypte. De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Bornem in de

0: provincie Antwerpen heeft de politie een man gearresteerd die weigerde mee te gaan naar de gevangenis. De man bedreigde de agenten met een mes en sloot zich vervolgens op in zijn huis. Na de inzet van de speciale eenheden kon de verdachte na een urenlang beleg zonder gewonden worden ingerekend. Waarom die man mee moest naar de gevangenis is niet helemaal duidelijk. In Washington is de 80ste verjaardag van de Amerikaanse president gisteravond goed doorgevierd. Het grootschalige feestje omvatte onder meer kooigevechten als entertainment. En Trump blijft hopen om in de komende uren die vredesdeal met Iran helemaal rond te krijgen. De Amerikaanse zanger Oliver Tree is omgekomen bij een tragische botsing tussen twee helikopters boven het Braziliaanse Rio de Janeiro. Bij het ongeval vielen in totaal 6 doden. Tree verbleef in Brazilië voor zijn wereldtournee. In september stond er nog een concert in ons land gepland. Hij scoorde zijn grootste hit met het nummer Miss You. De rode duivel Jeremy Doku mist mogelijk een beslissende WK-wedstrijd in de knock-outfase. Zijn vrouw is hoogzwanger en de geboorte is gepland rond de 8e finales begin juli. Een moment dat Doku absoluut niet wil missen. Nu, straks spelen de Belgen hun openingswedstrijd van de groepsfase tegen Egypte. De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Bornem in de provincie Antwerpen heeft de politie een man gearresteerd die weigerde mee te gaan naar de gevangenis. De man bedreigde de agenten met een mes en sloot zich vervolgens op in zijn huis. Na de inzet van de speciale eenheden kon de verdachte na een urenlang beleg zonder gewonden worden ingerekend. Waarom die man mee moest naar de gevangenis is niet helemaal duidelijk. In Washington is de 80ste verjaardag van de Amerikaanse president gisteravond goed doorgevierd. Het grootschalige feestje omvatte onder meer kooigevechten als entertainment. En Trump blijft hopen om in de komende

uren die vredesdeal met Iran helemaal rond te krijgen. De Amerikaanse zanger Oliver Tree is omgekomen bij een tragische botsing tussen twee helikopters boven het Braziliaanse Rio de Janeiro. Bij het ongeval vielen in totaal 6 doden. Tree verbleef in Brazilië voor zijn wereldtournee. In september stond er nog een concert in ons land gepland. Hij scoorde zijn grootste hit met het nummer Miss You. Rode duivel Jeremy Doku mist mogelijk een beslissende WK-wedstrijd in de knock-outfase. Zijn vrouw is hoogzwanger en de geboorte is gepland rond de 8e finales begin juli. Een moment dat Doku absoluut niet wil missen. Nu, straks spelen de Belgen hun openingswedstrijd van de groepsfase tegen Egypte. De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomerswarm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Diest is alweer een trekpleister rijker. Er is bovenop de Citadel een nieuw uitkijkplatform geopend. Je hebt er een mooi panoramisch uitzicht over de stad en er kunnen ook kleinschalige evenementen plaatsvinden. Het idee voor het uitkijkpunt was er al langer. Door vergunningen is het nu ook echt een feit. Kunstenaar Bart van Krunkelsen bedacht het ontwerp met subtiele verwijzing naar de geschiedenis van de stad. De stad Diest maakte €35.000 vrij voor het uitkijkpunt en hoopt dat veel inwoners en toeristen een kijkje komen nemen. Bij buizenproducent Steinzeug Keramo in Hasselt verdwijnen helaas 85 jobs. De fabriek sluit de deuren omdat de vraag daalt en de concurrentie toeneemt. De vakbonden en directie hebben al een sociaal akkoord. Daaruit blijkt dat 50 medewerkers noodgedwongen ontslagen worden en 35 werknemers kiezen voor een vrijwillig vertrek. De productie wordt ook meteen stopgezet. De logistieke activiteiten blijven behouden, waardoor 56 medewerkers voorlopig aan het werk kunnen blijven.
2: Demerstad. Wereldnieuws.
4: Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. En zowel Iran als de VS bevestigen dat. Amerika-correspondente Grete Keijs.

0: Er zijn twee dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
1: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Trump postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd was. Op het WK voetbal heeft Ivoorkust gewonnen tegen Ecuador. Het werd 1-0. De winnende goal werd pas gescoord in de 90ste minuut. In diezelfde groep E won Duitsland ook al van Curaçao, dat voor een allereerste keer deelneemt aan een WK. Daar werd het 7-1. En het was geen goede WK-dag voor Oranje, want ook het Nederlandse elftal geraakte niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Japan. De dag start bewolkt, maar al snel maken die wolken plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. Het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. En zowel Iran als de VS bevestigen dat. Je hoort Amerika-correspondente Grete Keizer.
4: Er zijn twee dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
3: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Trump postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd was. En die olieprijzen zijn meteen fors gedaald, met een 5% al vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze later vandaag nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, zal de olie weer opnieuw verdeeld worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, daalt ook de prijs. Ook Europa reageert opgelucht op het akkoord. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië komen met een gemeenschappelijke tekst. Daarin staat dat ze hun sancties tegen Iran willen laten vallen als het regime kan aantonen dat het stappen zet om zijn nucleaire programma en dus kernwapens af te bouwen. Het is aanschuiven voor wie met het vliegtuig wil vertrekken van op Brussels Airport in Zaventem. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Daardoor staan er lange rijen aan de check-in. Als je vandaag nog vertrekt van

0: Brussels Airport. Check je best de status van je vlucht op de website. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Joeri Tielemans.
1: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteit te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
0: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt. En voor de volledigheid nog een paar uitslagen van afgelopen nacht. Zweden-Tunesië, daar werd het 5-1. En Ivoorkust klopte Ecuador met 1-0. De winnende goal werd pas gescoord in de 90ste minuut. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. Het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.

0: Boy George and the Culture Club. Goedemorgen, Radio Demerstad hier, de Karma Chameleon. Een artiest die geen klagen heeft, hè, over Radio Demerstad. Boy George, er zijn er anderen. Hè. Oh, maar, er zijn zagen bij, hè.
1: Zeg, Riddy.
0: Ja.
1: Wanneer gaat hij

Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Wilt u met mij slapen? Het is toch voor te slapen, hè? Dan zou ik het niet aanraden, want naar het schijnt ronk ik. Ik ben niet de enige, hè? Er zijn nog mannen en ook vrouwen die ronken. En die doen dat allemaal wanneer ze ingeslapen zijn. Ja, dat is het verstandigste, hè? Je wilt toch niet van jezelf wakker blijven liggen?

Louise en Clouseau. En dan gaat Dusty Springfield zingen over de zoon van meneer pastoor. The son of a preacher man, wat normaal is in de Anglicaanse kerk waar zij vandaan komt. Maar pas op, dat bestaat bij ons ook, hè. Ah ja, hè? Want anders waren de pastoors toch al lang uitgestorven.

Superstitious van Stevie Wonder. Het gaat over bijgeloof. Hebt u daar last van? Van bijgeloof? Zwarte katten, ben je daar bang voor? Durf je onder een ladder lopen? Durf je in een spiegel te kijken? Dat is allemaal bijgeloof. Afkloppen bijvoorbeeld. Bijgeloof. Het gebeurt de laatste tijd vaker dat mannen hun vrouw afkloppen. Dat is allemaal bijgeloof, hè? Soul Sister, You Get

Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.

0: Dat is wel tof, hè, dat wij met al die grote sterren zo mogen meezingen. Met mijn favoriete blondje, hè, van de Abbas, daar was er ook maar eentje. Agnetha Fältskog en I Won't Let You Go. Ja, maar het is toch waar, we staan gewoon op hetzelfde podium.
1: Go, go, go, go, go!
2: Yeah.

0: Demerstad.
1: Onsterfelijke liedjes de hele dag door op Radio Demerstad. De uitvoerders zelf zijn dan misschien wel overleden, maar de liedjes niet. Nick Kamen is een voorbeeld. I Promised Myself.

Hank, The Knife and The Jets en The Guitar King. En The Guitar King speelde in dit liedje op de Fender Bass 6. Gitaarkenners, mensen met veel gitaren, veel gitariërs bijvoorbeeld, die gaan dat ongetwijfeld weten. Dat was de baritongitaar. Vandaar dat lekkere twangy geluid. The Loving Spoonful op Radio Demerstad. Het is

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze...

0: www.bruinsbe. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Zit met vragen en die moeten beantwoord worden. Waarom fluister ik je naam nog? Benny Nijman. En we kunnen het niet vragen aan José Feliciano, want zoveel Spaans spreken wij niet. Het is de Ponte a Cantar van de José.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De VS en Iran hebben een akkoord bereikt. Dat is bevestigd door beide landen. De hamvraag is of dat akkoord voldoende is om meer vrede te krijgen in het Midden-Oosten. Er wordt onder meer gesproken over een opheffing van de blokkade van de Iraanse havens en een heropening van de straat van Hormuz. Maar zover is het allemaal nog niet, ziet Amerika-correspondent Greet de Keizer.
4: Er blijven natuurlijk nog heel veel belemmeringen. De straat van Hormuz is dan in theorie wel geopend, maar ondertussen in die 4 maanden van oorlog zijn er heel wat mijnen gelegd. Eerst moeten die mijnen verwijderd worden. Daar zal veel internationale hulp voor nodig zijn. Dus dat gaat allemaal nog weken, maanden in beslag nemen.
3: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan begint het moeilijkste stuk, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Namelijk het vinden van een akkoord over het hele nucleaire verhaal, waarin het verleden al jaren over onderhandeld is om tot een akkoord te komen. Dus blijdschap dat er eindelijk een raamakkoord lijkt te zijn tussen Iran aan de ene kant en de VS aan de andere kant, maar ook nog heel veel vraagstukken.
3: Israël, de bondgenoot van de VS, heeft voorlopig nog niet gereageerd. Intussen laat de Franse president Macron weten dat er een internationale missie klaarstaat om te helpen om de straat van Hormuz weer vrij te krijgen. Het gaat dan onder meer over het ontmijnen en de veiligheid garanderen van schepen die door de zeestraat varen. De olieprijzen zijn meteen fors gedaald, met een 5% al vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze later vandaag nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, zal de olie weer opnieuw verdeeld worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, daalt de prijs. Een grote hinder op Brussels Airport in Zaventem. Het komt door een spontane staking van Aviapartner. Dat is een van de 2 bagageafhandelaars. Daardoor staan er lange wachtrijen bij de check-in om te vertrekken. Hoeveel vluchten precies vertraagd zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. De laatste updates vind je op de website van Brussels Airport. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jurie Tielemans.
6: Kijk,

0: er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteiten te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
1: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer, tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.

0: Barry White, je hoort het, hij was niet content van zijn vrouwen. Hij zegt, jij bent mijn eerste, maar ook mijn laatste. Dat gaan ze mij dus niet meer lappen.
1: Demerstad.
2: Zit toch niet de hele tijd te kuilen?

0: Thijs. Emerstad.
1: Ja, dat zijn behoorlijk veel voorwaarden, moet ik zeggen, waar je moet aan voldoen. Nog tussen nu en 9 uur. Maar ja, kijk, ja, als het zo is, is het zo. Hè? De Commodores doen Lady, You Bring Me Up. We gaan songfestivalen met Carola, Captured by a Love Storm. En dit is voor de mensen die nog de keel moeten schrapen, die maar net beginnen met zingen. The Absolute Beginners van David Bowie.

Supermercado. Het Zuiderstadsfestival. Met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

0: Ze bestaan, hè. Ze zijn misschien zeldzaam, maar ze bestaan. De vrouwen die je oppeppen als je neergepept bent. Lady, you bring me up when I'm down. De Commodores. De Commodores, dat zijn eigenlijk ook auto's. Herinnert zich nog iemand dat? Dat waren van die hele grote auto's van Opel. Echt waar, lang geleden, hè. De 70s, dacht ik. Telly Savalas op Radio Demerstad. Some broken hearts, never meant. Daar kun je niks goed voor doen.
1: Coffee black.

Advies voor de mannen waar het niet bij lukt. Op de markt, op de vrouwenmarkt. Ga voor een kletskop, hè. Schijnt dat vrouwen daar zot van zijn. Ik weet ook niet waarom, maar ik heb dat altijd begrepen. Telly Savalas was een lichtend voorbeeld voor u in dit geval. Rod McEwen, dat is een andere. Soldiers, who want to be heroes. Het was een tophit in 1971 en je moet dat plaatsen tegen de achtergrond van Vietnam.

Een shuffle uitgevonden in Harlem, New York, niet in Nederland. Want het Nederlandse Harlem is de leukste winkelstad van Nederland. Overigens, dames, daar kunt u ook nog eens naartoe, hè. De Rolling Stones waren dat.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: en der
1: Henkie Boy, Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Scheur ik door de Brennerpas. Dat zal iets minder snel gaan de dag van vandaag, want het is daar in de pas te lopen. De mensen uit de buurt vinden het niet leuk meer dat er zoveel volk passeert aan de Brennerpas en zouden daar graag iets aan veranderd zien. Ja, dat wordt een moeilijke. Dit is Odyssey en Inside Out.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode. Oh, oh, oh.

Als je graag eens naar een echte grote dierentuin wil gaan, dan is het daar te doen, hè. In Afrika en Toto. Hier is het een radiodierentuin. Dit is het festival der Vloemingen, de radio- en karaoke-show van Radio Demerstad van maandag tot vrijdag tussen 7 en 9. Ook in de zomer van 2026. We gaan rocken en rollen, maar dan op de wijze van Les Gray en Mudd. Dat was zo van die glamour rock, hè, van de jaren 70. Het is de Tiger Feet.

0: Richard toen hij ons nog getracht wijs te maken dat hij voor de meisjes was. He, maar ondertussen weten wij beter hoor, Cliff. Je mag stoppen, hè. Angel, hij niet alleen. Ik mag ook stoppen, want het is gedaan.
1: Yo, hey. Rudy van Vlaanderen.
0: Ja, meneer.
1: Zet je morgen ook in een uitzendkantoor, meneer.
0: Ja, ja, zeker. Morgen vanaf 7 uur staan we weer paraat voor een nieuw festival. En je kunt daar eventueel geraken met Candlelight. Ik zal het maar op voorhand zeggen, David, tegen David McWilliams, want hij gaat het toch weer vragen. Tot morgen. This is the

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Noorwegen krijgt de zoon van de kroonprinses, Marius Borg Høiby, 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Dat heeft de rechter beslist. Hij moet ook bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen en hij kreeg een contactverbod van 2 jaar opgelegd. Høiby werd begin dit jaar opgepakt. Voor 2 andere verkrachtingen werd hij vrijgesproken. De VS en Iran hebben een akkoord bereikt. Dat is bevestigd door beide landen. De hamvraag is of dat akkoord voldoende is om weer vrede te krijgen in het Midden-Oosten. Er wordt onder meer gesproken over een opheffing van de blokkade van de Iraanse havens en een heropening van de straat van Hormuz. Maar zover is het allemaal nog niet, ziet Amerika-correspondent Grete Keizer.
4: Er blijven natuurlijk nog heel veel belemmeringen. De straat van Hormuz is dan in theorie wel geopend, maar ondertussen in die 4 maanden van oorlog zijn er heel wat mijnen gelegd. Eerst moeten die mijnen verwijderd worden. Daar zal veel internationale hulp voor nodig zijn. Dus dat gaat allemaal nog weken, maanden in beslag nemen.
3: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan begint het moeilijkste stuk, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Namelijk het vinden van een akkoord over het hele nucleaire verhaal, waarin het verleden al jaren over onderhandeld is om tot een akkoord te komen. Dus blijdschap dat er eindelijk een raamakkoord lijkt te zijn tussen Iran aan de ene kant en de VS aan de andere kant, maar ook nog heel veel vraagstukken.
3: Intussen heeft ook Israël gereageerd als bondgenoot van de VS in deze oorlog. Hun defensieminister zegt dat ze een onafhankelijke staat zijn en niet onder het gezag staan van de VS en dat ze dus niet betrokken zijn bij de overeenkomst. Lees, zij zullen de afspraken dus niet volgen. Intussen laat de Franse president Macron weten dat er een internationale missie klaarstaat om te helpen om de straat van Hormuz weer vrij te krijgen. Het gaat dan onder meer over het ontmijnen en de veiligheid te garanderen van schepen die door de zeestraat varen. Op de luchthaven in Zaventem zijn al zeker 15 vluchten vertraagd vanmorgen door de spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Daardoor staan er ook lange wachtrijen aan de check-in-balies en om te boarden. De luchthaven vraagt om extra vroeg aanwezig te zijn als je vandaag een vlucht wil halen. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jury Tielemans.
6: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteit te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
3: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt.

0: dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De fans van Bryan Adams die konden uitkijken naar een openluchtconcert op het festivalterrein in Werchter, maar dat gaat niet door. Maar ze hebben wel een nieuwe date te pakken, 15 oktober in de AFAS-dome in Antwerpen. Dus het goede nieuws blijft, Bryan Adams komt terug naar ons land. En het tweede goede nieuws, wat kijken we uit naar de zomer?
1: Classics at Work! Dick Smees!
0: En dat ook natuurlijk, het is 9 uur voorbij op maandag voormiddag. Zeg, dat is toch vandaag hè, dat de Rode Duivels aan het WK beginnen? Ja, ik dacht het al, want ik hoorde eigenlijk niks anders vertellen. Op de redactie hangt nu de pronostiek op het prikbord in plaats van de planning van de hele week. En de opstelling voor vanavond is blijkbaar ook al bekend, maar dat lijkt mij dan meer normaal te zijn, want ja, iedereen heeft toch zijn voorbereiding gedaan, net zoals wij. Nieuwe classics, nieuwe verhalen, dezelfde werkvloer en misschien andere heuveltjes.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenvormstraat 30, Alke. Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
5: Wacht eens, wat is dat ding?
6: Instappen.
5: Frameloze deuren. En dat scherm.
6: Gordel om.
5: Hoeveel pk heeft dit ding?
6: Genoeg.
5: En waar kan ik er een vinden?
7: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
8: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 100.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: kijken zo uit naar de zomer van 2026. En om het dan maar in vakantietermen te zeggen, uit het hoogseizoen van Boney M. 1978. Classics
1: at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Sint-Ruiden heeft voortaan een eigen Jisk-winkel. Straks een nieuw verhaal op de werkvloer om 9:30. En de volgende Belgian Balwaze Tour trekt morgen door het Hageland en de komende dagen door ons land. Morgenavond worden de renners voorgesteld in de schaduw van de Basiliek van Scherpenheuvel. In de schaduw. Het wordt morgen 24 graden, hoorde ik om 9 uur in het nieuws vertellen. Goedemorgen, dit is Wet.

0: Ja, het is een opname van de Beatles uit 1965. Rock'n'roll music heette dat toen. Wij noemen dat vandaag arbeidsvitamine op maandag voormiddag. We zetten daar zo meteen de Rock'n'roll Kids bij van het Songfestival 1994. En dan is er weer aangename sfeer op de werkvloer. Radio Demer zat in Limburg en Vlaams-Brabant. Goedemorgen. Straks in Seattle in Amerika zal het ruim 30 graden zijn als onze Rode Duivels moeten voetballen tegen Egypte. Je kan de wedstrijd op groot scherm gaan bekijken op de Grote Markt in Diest. Volgens onze experten hier op de sportredactie is de opstelling al compleet. 4-3-3, Thibaut Courtois in het doel. We gaan hoge druk zetten van bij het begin, zeggen ze, en op zoek gaan naar die eerste doelpunten om vertrouwen te putten uit die eerste wedstrijd. Ik hoop dat de experten gelijk krijgen.
1: De werkvloer.
0: Vastgoedgroep Redivo Belgium gaat het verouderde winkelpark aan de Grote Ring in Hasselt vernieuwen. Met enkele ingrijpende verbouwingswerken zal er meer ruimte moeten komen om te ondernemen. De Carrefour supermarkt die daar al jaren is, wordt 1/3 kleiner. Pizza Hut en Pearl die zullen daar in dat hele project geïntegreerd worden. En er zullen nieuwe winkels bijkomen, zoals Jisk en Asia and More. Die zullen daar wel een plekje krijgen. Het project moet klaar zijn in 2031. En de omliggende bedrijven, zoals Auto 5, Brico en het Shell tankstation, die kunnen voorlopig wel blijven.
1: De werkvloer.
0: Vorige woensdag opende Jisk een nieuwe winkel in Sint-Truiden op de voormalige locatie van Leenbakker. Jisk blijft wel groeien in ons land. Er zijn nu 79 vestigingen en de ambitie is om er 125 van te maken. De winkel in Sint-Truiden geeft werk aan een tiental personen uit de buurt.
1: De werkvloer.
2: Classics at Work.
1: Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige

Huey Lewis en de News. Radio Demer staat op maandagvormiddag met Heart and Soul. Uit het midden van de 80's kwam dat. Vanaf woensdag kan je naar Toy Story 5 gaan kijken in de Belgische bioscopen. Maar er is in Vlaanderen nog zoiets als Zebra Cinema. En kan je een bijzondere film gaan kijken op een bijzondere locatie. En ook woensdagavond is dat het geval. Dan kan je bij Cinema Paradiso in Diest naar de film gaan kijken. De film The Good Sister. Rose heeft een hechte band met haar oudere broer. Maar wanneer die wordt beschuldigd van een ernstig zedenmisdrijf, dan wordt aan Rose gevraagd om tegen hem te gaan getuigen. Heftig, hè? Gaat ze dat doen en hoe gaat ze dat aanpakken? Wel, woensdagavond om 8:00 kan je naar de film gaan kijken bij Cinema Paradiso in Diest. Tickets die bestel je online of via Den Amer, want woensdagavond is er geen ticketverkoop bij Cinema Paradiso.

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: 20 jaar Zelem zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
5: Waar is mijn vleeskroket?
4: Bart Kael.
5: Samen in de zon.
4: Willy Sommers.
5: Hola, de zon in je haar.
4: De Romeo's.
5: Viva de Romeo's.
4: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Deco Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
6: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

een drafje naar 10 uur. Het nieuws uit onze provincie komt eraan. En in onze provincie deze week koers. Want morgenavond worden de renners voorgesteld van de Belgian Balwaze Tour in de schaduw van de Basiliek van Scherpenheuvel. De eerste rit die is woensdag pas. Dwars door het Hageland met onder meer Tim Merlier, Jasper Stuyven, Tim Wellens en Mats Petersen. Die zullen daarbij zijn. We gaan je uiteraard ook op de hoogte houden van die Belgian Balwaze Tour. Eerst nu naar het nieuws en de weerkaarten op tafel leggen. We krijgen toch wel een mooie week. In het weekend 21, 22 graden. Morgen kan het ook hier 28 graden worden. Vanavond in Seattle 30. Allee, we leggen

0: Het is 10:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De gemeente Bekkevoort heeft een nieuw digitaal meldpunt. Via de website kan je voortaan eenvoudig problemen op openbaar domein aankaarten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gat in de weg, een kapot verkeersbord of zwerfvuil. Via het nieuwe platform komt elke melding meteen bij de juiste gemeentelijke dienst terecht. Inwoners kunnen via de website van Bekkevoort hun melding ook makkelijk opvolgen en krijgen achteraf feedback van wat er precies mee gedaan is. De Limburgse economie geraakt voorlopig niet uit het slop. Dat blijkt uit de nieuwe conjunctuurbarometer van VOCA KVK Limburg. Het aantal starters daalt verder. Het jobaanbod zit op het laagste niveau sinds 2016. En ook in de bouw- en autosector blijft de groei uit. Volgens VOCA is er geen sprake van een economische heropleving. De conjunctuurindicator blijft hangen op een niveau dat doet denken aan economisch moeilijke periodes na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. In april werden 888 nieuwe ondernemingen opgericht, maar dat is 3,5% minder dan een jaar ervoor. En het aantal vacatures zakte naar 2308. Dat is het laagste niveau in 10 jaar. Ook de bouwactiviteit en de verkoop van nieuwe wagens, die willen maar niet lukken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De zoon van de Noorse kroonprinses, Marius Borg Høiby, krijgt 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Voor 2 andere verkrachtingen werd hij vrijgesproken. Dat heeft de rechter beslist. Høiby moet ook bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen en hij krijgt een contactverbod van 2 jaar met de slachtoffers. Hij werd in totaal voor zo'n 40 feiten aangeklaagd. Høiby is 29. Het onderwijs betaalt even goed als de privésector. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat HLN kon inkijken. Daarin worden alle voor- en nadelen vergeleken, zoals het pensioen, het aantal verlofdagen, een bedrijfswagen en maaltijdchecks. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
5: Men heeft die allemaal in 1 weegschaal gelegd. En wat blijkt, die weegschaal zit mooi in evenwicht. En voor sommige leerkrachten zelfs weegt die weegschaal een beetje verder door. Die zitten dus eigenlijk een beetje hoger in de markt. En dat zal voor veel mensen misschien een verrassing zijn. Hè? Ik denk dat er vaak gediscussieerd wordt over waar je nu eigenlijk financieel het best af bent.
4: Een schooldirecteur wordt dan weer onderbetaald voor zijn functie. Die verdient gemiddeld 11% minder dan een manager in de privésector. Op de luchthaven van Zaventem zijn al zeker 15 vluchten vertraagd door de spontane staking van morgen bij bagageafhandelaar Aviapartner. Je hoort Jeffrey Francis van Brussels Airport.
6: Door een staking bij een van onze afhandelaars Aviapartner, die gestart is vanochtend rond 4 uur, zijn momenteel de check-in en de boardingoperaties verstoord, wat geleid heeft tot een vertraging van een 15-tal vluchten met een vertraging van 1 à 2 uur ongeveer.
4: De luchthaven vraagt om zeker op tijd te komen als je vandaag een vlucht hebt. Voorlopig nog bewolkt, maar de zon gaat erdoor komen. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer, tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.

0: Je zat waarschijnlijk nog te wachten op een voorstel. Ja, what's your proposing? Status quo na het nieuws van 10 uur. Ja, sinds vorige week maandag kan je dus geen gegevens meer consulteren, hè, op de website mypension.be. En nu had je net willen gaan kijken, hè. Ja, ik snap dat. De gegevens die zijn niet meer zichtbaar tot ze aangepast zijn aan het nieuwe pensioenstelsel dat enige tijd geleden werd goedgekeurd. Dus nog een klein beetje geduld en dan weet je meer. Classics
1: at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Terug welkom op de werkvloer op maandag voormiddag. Een hele goede morgen.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
6: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award.

duurzaam resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

0: misschien beter kunnen kennen, hè, van die zomerhit. In the summertime. Ja, ja, Mongo Jerry. Nu uit 1973 met Alright, Alright, Alright. Maar dat is omdat het koffiepauze is. Hé, mannekes, wie moet er koffie? Cappuccino? Wil er iemand een latte of een CCML? Ja, ja, die zijn er nog.
1: Classics at work.
0: Ja, want na 77 jaar verandert Friesland Campina binnenkort de naam CCML naar Chocomel. De verpakking die krijgt een nieuwe look, maar de smaak gaat wel hetzelfde blijven. Chocomel is al in vele landen bekend en Friesland Campina wil nu eigenlijk het merk in België een eenduidig beeld geven en het nog beter laten opvallen in de rekken. Ondanks eerdere naamswijzigingen, en ik denk dan bijvoorbeeld aan Lotus naar Biscoff, wil het bedrijf eigenlijk toch de kwaliteit behouden en de herkenbaarheid nog groter maken. De verandering maakt dat de chocomelk nog duidelijker dus in de rekken zal staan en nog meer vertrouwen gaat geven aan de fans. Hè. Ik blijf alleen met een vraagje achter. Hebben jullie dat met de VRT besproken? Want als de naam gaat veranderen, dan gaan ook de herhalingen van FC de Kampioenen niet meer zijn zoals ze waren. Markske die

0: Matthew Wilder met een aangename mooie zomerrit uit 1984. Break my stride was dat. Radio Demer staat op maandag voormiddag. Goedemorgen.
1: Classics at work.
2: Van 9 tot 11 met Dirk Smits.
0: Céline Dion die kondigde onlangs alweer extra concerten aan in de buurt van Parijs. In de La Défense Arena staan er nu al 26 op de kalender. En als we dan een andere teller bekijken, die van de tickets, 480.000 verkochte tickets, 16 optredens vanaf april volgend jaar. Ja, haar comeback van dit jaar heeft dus bijzonder veel belangstelling gekregen en heel veel mensen aangezet om toch maar een ticketje te kunnen bemachtigen. Zometeen Dire Straits, James Brown en eerst Peaches & Herb.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Aangename muziek op de radio. Dire Straits bij Radio Demerstad. Muziek uit de 90s op maandag voormiddag. Donderdag dan zouden we 23 graden krijgen in onze provincie. Dus donderdagavond zal het aangenaam zijn om de Oldtimer Meeting te gaan bezoeken op de Citadel in Diest. Het begint daar donderdagavond vanaf 6 uur. En vanaf vrijdag wordt Beringen Beach geopend. In het centrum komt een echt strand op het Marktplein. Vrijdagavond is daar een beachparty, is er avondmarkt en staan er kermisattracties. En zaterdag namiddag om 2 uur is er de kindermarkt, er is een discoshow en een kidsrun. En zaterdag namiddag om 4 uur gaat dan de cityrun door. En in het weekend zal het 21, 22 graden worden, dus best aangenaam. Zondagavond kan je dan in Beringen Centrum ook naar de Rode Duivels gaan kijken op grootscherm. België-Iran, zondagavond om 8:30 op het Marktplein. Ja, dan hoop ik dat je geen date hebt die avond, hè? Of toch niet met Louise?

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Elton John en het verhaal van Daniel uit de 70s. Wij hadden deze morgen het verhaal van CCML. Na 77 jaar verandert Friesland Campina de naam CCML naar Chocomel. De verpakking die krijgt een nieuwe look, maar de smaak blijft wel hetzelfde. Vanavond om 9 uur kan je op de Grote Markt in Diest op grootscherm naar de wedstrijd gaan kijken. De Rode Duivels tegen Egypte en de vastgoedgroep Redevo Belgium gaat het verouderde winkelpark aan de Grote Ring in Hasselt vernieuwen. De Carrefour supermarkt wordt daar 1/3 kleiner. Alles moet klaar zijn in 2031. Dus Kurt, we hebben nog tijd voor een aperitiefje, hè? Vandaag heel veel succes vanavond en graag tot morgen nog.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Zowat het hele industrieterrein in Aarschot krijgt gescheiden riolering. De werken duren 4 jaar en kosten 23 miljoen. Nu stroomt er nog 300.000 kubieke meter regenwater per jaar onnodig naar het waterzuiveringsstation, waardoor dat overbelast wordt. De stad Aarschot wil de impact op de ongeveer 100 bedrijven in de zone zoveel mogelijk beperken. Er wordt in fases gewerkt en de bedrijven blijven tijdens de werken bereikbaar. Midden volgend jaar moeten die werken starten. Op de historische mijnsite van Beringen is de eerste hectare van het houtpark geopend. Het park vormt een toekomstig openbaar domein dat de stationsstraat met de mijnsite verbindt. Daarnaast sluit het aan op het Limburgse fietsroutenetwerk en het sporenpark. In het verleden was er veel protest tegen de komst van het houtpark. Buurbewoners maakten zich zorgen over de schaal van het project en de impact op hun omgeving.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media onder 16 jaar. De premier heeft dat aangekondigd. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en de deur openzetten voor pesters, zegt hij. Het verbod moet dus een veiligere omgeving voor kinderen creëren. Het geldt onder meer voor Snapchat, TikTok, YouTube en Instagram. Niet voor WhatsApp. In Australië bestaat er al een gelijkaardig verbod. Goed nieuws aan de pomp. De dieselprijs zakt morgen onder de 2 euro per liter. En dat voor het eerst in 3 maanden tijd. Voor een liter diesel betaal je dan nog maximaal 1,98 euro. Dat is meer dan 8 cent minder dan vandaag. Het onderwijs betaalt even goed als de privésector. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat HLN kon inkijken. Daarin worden alle voor- en nadelen vergeleken, zoals het pensioen, het aantal verlofdagen, een bedrijfswagen en maaltijdchecks. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
5: Men heeft die allemaal in één weegschaal gelegd. En wat blijkt? Die weegschaal zit mooi in evenwicht. En voor sommige leerkrachten zelfs weegt die weegschaal een beetje verder door. Die zitten dus eigenlijk een beetje hoger in de markt. En dat zal voor veel mensen misschien een verrassing zijn. Hè? Ik denk dat er vaak gediscussieerd wordt over waar je nu eigenlijk financieel het best af bent.
4: Een schooldirecteur wordt onderbetaald voor zijn functie. Die verdient gemiddeld 11% minder dan een manager in de privésector. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller

Madonna, Madonna, dat was Alain Chamfort. Het gaat wellicht niet over de Madonna, Madonna, zoals wij die allemaal kennen. Hey, goedemorgen allemaal. Tussen 11 en 12 is dit weer het programma Aperitief. Heel veel leuke tracks, ook weer in dit uur. La Bionda komt eraan, One For You and One For Me. The Barge en Andy Williams.

0: zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Een nieuwe of tweedehands wagen?
4: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
4: In Waarode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waarode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

March. En dat waren ze met Rhythm of the Night, uitgebracht op het legendarische Motown-label. Goedemorgen allemaal, vandaag maandag 15 juni. De dag dat in het kader van het WK voetbal de Belgen spelen vanavond. Wij Belgen nemen het vanavond om 9 uur op tegen Egypte. La Bionda komt eraan, zo dadelijk One for You and One for Me. Nou, dit is The House of the Rising Sun van The Animals. There is-

Het wordt inderdaad de komende dagen hard. Buster Poindexter heeft het inderdaad bij het rechte eind. Vandaag nog wisselend tot soms zwaar bewolkt, maar het blijft wel droog. In de namiddag zouden de opklaringen stilaan verbreden vanaf het westen. Maxima komen er tussen 15 en 21 graden. Morgen dan bewolkt, met vooral in het oosten lokaal wat regen of een bui. Het wordt wel warmer, maximaal tussen 20 en 26 graden. De muziek van Radio Demerstad is er natuurlijk ook nog altijd. Wij maken het nog mooier met onder meer Cat Stevens, zodanig de Wild World, na dit van Jasmin.

The Jacksons Walk Right Now bij Radio Demerstad. Donderdag 18 juni van 17 tot 21 uur houdt de middenstandsraad van Herk de Stad een geanimeerde braderie. Gratis toegang al daar. En een dagje later, vrijdag 19 juni dan, om 20 uur, vindt op het Museumplein in Aarschot het Folk and Bluegrass Festival plaats om talent op alle vlakken te promoten.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
5: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be. Supermercado, het Zuiderstadsfestival. Met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricisten met verstand van zaken.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
6: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
6: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
6: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
6: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
7: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest. Leuvensesteenweg 160.

Straks om 12 uur is het hier gedaan met het programma Aperitief. Maar niet getreurd, nee, helemaal niet. Morgen doen we het opnieuw tussen 11 en 12. Voor vanavond goed supporter voor onze Rode Duivels vanaf 9 uur. België tegen Egypte. En wij spreken elkaar morgen om 11 uur. Ik laat je met onder meer Wally Jax, Let's Dance. En dit hier is Say It Again, Say It Again van Santana. Tot morgen.

0: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abele, interpreteert de beslissing.
1: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie. En dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
0: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt er na een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
2: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Zij moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
0: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Ons land staat klaar om te helpen in de oorlog in het Midden-Oosten. En dan vooral om de zeestraat van Hormuz weer te openen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot gezegd nadat er vannacht een deal werd gesloten tussen Iran en de VS. Een eerste stap naar een vredesakkoord. Het is nu wachten op een officiële vraag daarover aan ons land. Goed nieuws aan de pomp. De dieselprijs zakt morgen onder de 2 euro per liter. En dat voor het eerst in 3 maanden tijd. Voor een liter diesel betaal je dan nog maximaal 1,98 euro. Dat is meer dan 8 cent minder dan vandaag. Intussen heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen, ondanks het raamakkoord tussen de VS en Iran. Israël zegt dat het een onafhankelijke staat is en niet onder het gezag staat van de VS en dus niet gebonden is aan dat akkoord. En ons land heeft voortaan een drone-detectiesysteem. Een Australisch bedrijf heeft dat gemaakt. Het heeft daarvoor samengewerkt met een Belgisch bedrijf, maar om veiligheidsredenen wordt niet gezegd welk bedrijf precies. Dat geld moet ons land in de toekomst weerbaarder maken om bedreigende drones op te sporen en uit te schakelen. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.

0: 1000 volts en I'm on fire. De vlam is al een klein beetje gedoofd bij ons, maar wat radiomaken betreft wakkeren we die elke middag weer aan. Goedemiddag!
1: Van 12 tot 2.
2: Goedemiddag met Patrick van Laar.
0: Laat het u smaken.

0: wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

zou Niccolo in 84 met de gendersituatie al bezig geweest zijn? Ik denk het niet, hè. Half a Boy, Half a Man was toen een grote hit van hem. Kent u Brian Ferry nog? Brian Ferry, de man die de microfoon in de hand neemt bij Roxy Music.

John Fogerty, de man van Creedence Clearwater Revival, die in 1985 is een plaat voor zichzelf opnam. En dat deed hij met The Old Man Down the Road. Meteen goed voor een grote hit. En dan komt hij bij ons, bij Demerstad, voorbij. Zo gaat dat, hè. Een groot feest in 1970 in een kleine flat. De flat van Jimmy Frey.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Zijn carrière begon als imitator van Elvis Presley, maar al snel had hij door dat die man niet te imiteren was. En dan begon hij maar voor eigen rekening, tenminste met een eigen sound, al leek die wel een beetje op de muziek van de koning van de rock and roll. Dit was You Drive Me Crazy, een hit van hem uit 1981. Het weekend is nog maar net voorbij en we gaan al kijken wat er volgend weekend op het menu staat. Zaterdag 20 juni om 14 uur kan je aan de kiosk op de markt van Zichem terecht voor een begeleid bezoek aan de binnenzijde van de kerk. Je verneemt er heel wat over het Zichem van de middeleeuwen.

0: Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue!
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte

Wie weet het nog, heel lang geleden kon je met de wagen naar de cinema. En dat gaan ze vrijdag aanstaande opnieuw beleven in Rillaar. Vrijdag 19 juni vanaf 19:30 strijkt Film op Wielen neer in het park van het Huis Thijskens in Rillaar voor openluchtcinema. Bij Schermer maak je kennis met de film After Sun. Een film die gaat over Sophie die terugblikt op een vakantie van 20 jaar geleden met haar vader. Volgende vrijdag dus, Cinema op Wielen in Rillaar.

0: Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abele, interpreteert de beslissing.
1: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie. Dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
0: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Op de luchthaven van Zaventem zijn intussen al een 20-tal vluchten vertraagd. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het is nog onduidelijk hoe lang die zal duren, maar ze zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Voor wie landt op Zaventem is er geen probleem. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt er na een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
2: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Ze moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
0: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
3: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: A dream never dies. Dat is een uitdrukking die we allemaal kennen. Hè? Dromen en er blijven in geloven. Dan komen daar hier en ginder toch wel eens een paar dromen uit. Running Down a Dream. Dat was Tom Petty en de Heartbreakers. Aan het begin van het tweede uur van de middag op deze maandag.
1: De middag. Van 12 tot 2. Met Patrick van Laar.
0: Voor zij die nu pas aanschuiven. Smakelijk eten. Dit is Chris Andrews.
2: I'm

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

The Real Thing and Can You Feel the Force? In deze tijd van het jaar beginnen de kermissen overal weer. En dan is de force zo bij de mensen te bespeuren. Zo is er bijvoorbeeld vanaf vrijdag aanstaande 19 tot en met maandag 22 juni Engsbergen Kermis. Vrijdag om 20 uur begint de karaoke. Zaterdag is er discobar en zondag om 14 uur openen de Grimstand en het Springkasteel. Vanaf 15:30 treden de Lookies op en om 21 uur is er de wedstrijd België-Iran op groot scherm. Maandag om 17 uur sluit de kermis af met eierwerpen, gevolgd door discobar. Als ze de eieren maar niet naar de DJ gooien. 3,

Hoe vaak hebt u hem gezien? De film Dirty Dancing. Ja, in mijn geval is dat op twee handen niet te tellen. En dan denk ik elke keer weer terug aan de hit van Bill Medley en Jennifer Warnes, die we hier net ook hoorden. The Time of My Life, het thema van Dirty Dancing. Volgende donderdag, 18 juni om 19:30, heeft Peter Adriaansens in Den Egger in Scherpenheuvel een lezing over smartphones en mediagebruik bij jongeren.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

en Fairground. Daarvoor nog Albert Hammond en I Don't Wanna Die in a Near Disaster. Dat wil niemand uiteraard. Willen we nog eens teruggaan naar het Songfestival van 1986. De Nederlandse inzending kwam toen van Frizzle Sizzle. Alles heeft een ritme. Ze behaalden de 13e plaats.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
7: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Radio Speedwagon. Prachtig was dat. En ik hoop dat u, net als ik zelf, de radio een beetje luider hebt gezet. Can't Fight This Feeling. Met deze hit uit 1985 zijn we aan de voorlaatste toe van deze maandagaflevering van de middag. Afsluiten vandaag met Aretha Franklin en Spanish Harlem. Tot morgenmiddag.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het agentschap Wegen en Verkeer gaat nog dit jaar de gevaarlijke kruispunten op de Mannenberg in Scherpenheuvel zich aanpakken. Dat bevestigt de stad. Concreet gaan onder meer de afslagstroken om de Mannenberg te verlaten ingekort worden, om zo de snelheid te drukken en inhaalbewegingen te vermijden. Zowel aan het kruispunt met de Tielsebaan als recent nog aan dat van de Schrandstraat gebeurden zware ongevallen. De Limburgse schutterijen halen opgelucht adem, voorlopig toch, want door een arrest van het Hof van Cassatie dreigden ze plots onder dezelfde regels te vallen als springstoffenfabrieken. Daardoor kwam het herladen

0: Het bleek dat 1/3 van de Noren wil dat de monarchie wordt afgeschaft. Je moet weten, in Noorwegen was de koninklijke familie, het koningshuis, tot voor kort bijna onbesproken. Gigantisch populair. Vooral jongeren verliezen nu hun vertrouwen in het koningshuis. Dus ze staan voor zware tijden.
1: Heubi wil zijn celstraf thuis uitzitten met een enkelband. Maar de rechter heeft dat verzoek al een paar keer verworpen. De Amerikaanse president Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iran. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd, of er geen nucleaire deal volgt. En dat nog geen 24 uur na het afsluiten van het raamakkoord. Dat heeft hij gezegd aan de Amerikaanse media. Hij haalde ook nog eens uit naar Israëlisch premier Netanyahu en noemde hem een erg moeilijke mens. Israël liet eerder al weten dat ze geen deel zijn van de VS en zich dus ook niet aan het akkoord zullen houden. Het heeft intussen het zuiden van Libanon opnieuw gebombardeerd. In Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, zijn al 11 mensen overleden bij de Russische aanvallen van vannacht. 35 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen is er ook brand uitgebroken in de kathedraal van een klooster dat UNESCO Werelderfgoed is. Het gebouw is meer dan 1000 jaar oud. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een opzettelijke aanval op het volk en het erfgoed. En ook onze buitenlandsminister Prevot reageerde al op X. Hij zegt dat dit niet zonder gevolgen kan blijven. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.

0: The Crown Hits Affair, een Amerikaanse groep die voor de eerste keer in de hitparades kwam in 1978 met het nummer Galaxy of Love. En in 1980, toen ging het nog een beetje beter met deze. Dat was een top 10 hit. Het nummer heette You Gave Me Love. En misschien gebeurde dat wel het afgelopen weekend. En nu word ik een beetje nieuwsgierig. Hoe is jouw weekend geweest? Laat het ons misschien weten via ons contactformulier dat je terugvindt op radiodemerstad.be. Inmiddels 2 uur voorbij. Patrick van Laar, die bedanken we nog voor de middag. En wij houden vanaf nu een nieuwe siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Welkom erbij allemaal. Straks gaan we even kijken naar de feiten van de dag. We hebben ook een uitgebreid weerbericht voor jou. Maar nu eerst en vooral Donna Summer. En ik voel een beetje met haar mee. I feel love.

D&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meld

0: Tuurlijk. Je droomjob in de beautybranche? Binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: 20 jaar, Zelem, zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Oh, laat de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Gies Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem. 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Blijft het leuk dat je graag nog eens teruggehoord, ook al komt het dan uit 1982. Dat was Spargo en Hip Hop Hop. En daarvoor De Madame van Claude Barzotti. En dan is het nu weer tijd voor de feiten van de dag. We gaan eens kijken wat er gebeurde op 15 juni doorheen de geschiedenis. En we belanden in 1972. Toen werden op een schuiladres in de buurt van Hannover twee leden van de meest actieve Duitse linkse terreurgroep, de Rote Armee-fractie, gearresteerd. Samen met nog een aantal andere arrestaties in diezelfde maand betekende dat het einde van de eerste generatie van de RAF. En op 15 juni 1977 houdt Spanje de eerste vrije parlementsverkiezingen na ruim 40 jaar Franco-bewind. En in 1904 vat het stoomschip de General Slocum vlam in de haven van New York City. Dat gebeurde ook toen, op 15 juni. Meer dan 1000 personen, voornamelijk vrouwen en kinderen, lieten daarbij het leven. Siesta. En omdat we hier bij Demerstad gefascineerd zijn door classic hits, nu deze van Alphabeat en Fascination.

0: mariage.
1: Het was in elk geval beleefd gevraagd. Vous permettez, monsieur, dat was Adamo. Het weerbericht. Ja, en ik heb goed nieuws wat het weerbericht betreft, hoor. Want de opklaringen die er nu al zijn, die worden alsmaar breder. Het wordt 21 graden. Morgen eerst kans op lokaal wat regen of een bui, maar daarna wordt het droog en de maxima stijgen naar 25 graden morgen. Ook woensdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 28 graden. En donderdag en vrijdag dan wordt het echt zomer. Zonnig en warm bij temperaturen boven de 30 graden. En op vrijdag zal het erg zwoel zijn en dan is er ook al kans op onweer.
0: Jan de Groot!
1: En nu de Storm 45.

0: Dance Little Sister, dat was Terrence Trent D'Arby na The Breakfast in America. Dat was Supertramp. Vanavond kan je in Scherpenheuvel gaan kijken naar de film Wajda. Daarbij staat een 10-jarig meisje centraal. Een meisje uit Riyadh, dat is de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Haar vader staat onder druk van zijn ouders om een tweede vrouw te nemen die hem wel een zoon kan schenken. Deze film vanavond om 8:00 in Den Egger in Scherpenheuvel. En we blikken ook al vooruit naar aanstaande zondag 21 juni. Dan wordt in de kerk van Kiewit bij Hasselt een zomerconcert uitgevoerd onder de titel Gluren bij de buren. Tickets zijn online verkrijgbaar via Musical Hasselt. De opvoering, nog even meegeven, is aanstaande zondag 21 juni in de namiddag om 3:00.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: En met nu Godly & Cream uit 1981, Under Your Thumb.

0: Supermercado, het Zuiderstadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
0: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
4: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
5: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
5: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

De Spencer Davis Group en Keep On Running. Ja, het is belangrijk om bezig te blijven met datgene waar je mee bezig bent. Wij zijn ook bezig met Siesta en we doen zo meteen ook verder na de update van het nieuws die er zo dadelijk om 3 uur aankomt.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Diest is alweer een trekpleister rijker. Er is bovenop de Citadel een nieuw uitkijkplatform geopend. Je hebt er een mooi panoramisch uitzicht over de stad en er kunnen ook kleinschalige evenementen plaatsvinden. Het idee voor het uitkijkpunt was er al langer. Door vergunningen is het nu ook echt een feit. Kunstenaar Bart van Krunkelsven bedacht het ontwerp met subtiele verwijzing naar de geschiedenis van de stad. De stad Diest maakte €35.000 vrij voor het uitkijkpunt en hoopt dat veel inwoners en toeristen een kijkje komen nemen. Bij buizenproducent Steinzeug Keramo in Hasselt verdwijnen helaas 85 jobs. De fabriek sluit de deuren omdat de vraag daalt en de concurrentie toeneemt. De vakbonden en directie hebben al een sociaal akkoord. Daaruit blijkt dat 50 medewerkers noodgedwongen ontslagen worden en 35 werknemers kiezen voor een vrijwillig vertrek. De productie wordt ook meteen stopgezet. De logistieke activiteiten blijven behouden, waardoor 56 medewerkers voorlopig aan het werk kunnen blijven.
2: Demerstad. Wereldnieuws.
4: De hinder op de luchthaven van Zaventem zal ook de rest van de dag nog merkbaar zijn. Vanochtend brak een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Aviapartner. Die zorgt voor lange wachttijden

0: 34 feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Een donkere bladzijde voor het Noorse Koningshuis, zegt Royalty Watcher Wim de Handschutter.
1: Het is absoluut een nachtmerrie voor de Noorse koninklijke familie. Onlangs een enquête die georganiseerd werd, waaruit bleek dat 1/3 van de Nooren wil dat de monarchie wordt afgeschaft. En je moet weten, in Noorwegen was de koninklijke familie, het koningshuis, tot voor kort bijna onbesproken. Gigantisch populair. Vooral jongeren verliezen nu hun vertrouwen in het koningshuis, dus ze staan voor zware tijden.
0: Huibi wil zijn celstraf thuis uitzitten met een enkel band, maar de rechter heeft dat verzoek al een paar keer verworpen. En op de Filipijnen is vanmorgen opnieuw een zware aardbeving gebeurd. Deze keer met een kracht van 6,2. Het is nog maar een week geleden dat er bij een eerdere zware aardbeving 65 mensen om het leven kwamen. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dat was ZZ Top, die begin der jaren 80 het album Eliminator uitbrachten. En dit was een tijdje later de eerste single eruit. Gimme All Your Lovin'. Zo te horen is dat alles of niks.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Welkom terug allemaal, of welkom gewoon als je nu inschakelt. Dat kan ook. Dit is Radio Temerstad. We hadden zoals elke dag nog altijd Siesta tot aan 4 uur. We hebben straks een opmerkelijk nieuwsfeit. En omdat de boog niet altijd kan gespannen staan, houden we straks ook weer even koffiepauze. Maar nu eerst muziek van Harold Melvin en de Blue Notes. And don't leave me this way.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

0: Dat was Queen. Toch wel heel opmerkelijk. Zo'n nummer grotendeels a cappella. Deze We Will Rock You. En wat ook opmerkelijk is, het werd uitgebracht in 1977. Bijna gelijktijdig met de single We Are The Champions.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: En nu een beetje droevig nieuwsbericht. Afgelopen zaterdag is een 21-jarige Braziliaanse vrouw om het leven gekomen bij een dramatische bungee-ongeval in de stad Limeira. De vrouw werd van een brug gegooid terwijl medewerkers vergeten waren het bungee-touw vast te maken. De omstaanders zijn nog beginnen roepen, maar het kwam allemaal te laat. De vrouw is 40 meter naar beneden gevallen en dus om het leven gekomen.
2: Siesta! Jan de Groot!
0: Dan maar terug naar de muziek, zeker Sly and the Family Stone met Dance to the Music. Die komen eraan na deze van Phil Collins, A Groovy Kind of Love.

0: was Junior, een nummer van 44 jaar geleden. Mama used to say, in het Nederlands klinkt dat als volgt. Dat is wat mijn mama zei.
1: Tijd voor koffie.
0: Ja, ik denk het ook hoor. Het is maandagmiddag, eerste werkdag van de week. En ja, rond dit tijdstip, nagenoeg 2:30, zijn we toch wel echt toe aan koffie. We draaien 3 plaatjes non-stop ondertussen. We beginnen met deze van Steppenwolf en Born to be Wild. En geniet van de koffie.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Désenchanté, dat was Mylène Farmer.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En aanstaande vrijdag dan organiseert Raak Schonderbuke in de Houwaardstraat een afterwork met muziek van de jaren 90 tot nu. Het begint vrijdag om 6 uur. En aanstaande zondag organiseert Passar een wandeling door het centrum van Diest. Die wandeling doet ook het Citadelbos en het Warandepark aan. En vanaf vrijdag tot en met zondag vormt de grote markt van Diest weer het decor voor Supermercado. En als u vaak met de auto rijdt, heeft u hier ook wel eens last van steamy windows. En zij ook, Tina Turner.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail

BE. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

Ja, het is misschien een beetje rond de pot draaien wat hij doet. Maar ja, de liefde, wat is dat nu eigenlijk? Misschien is het hier nog niet zo slecht omschreven. Gewoonweg, A Thing Called Love. Dat was Johnny Cash. Bijna de laatste plaats in deze siesta vandaag. Zometeen wordt het 4 uur en dan is er De Spits met Gunter Schepers. Blijf dus zeker bij Demerstad. Wij zijn er morgen weer om 2 uur. Morgen, dat is A Brand New Day. En met die uitspraak gaan we afsluiten. Dit zijn The Wistars.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De gemeente Bekkevoort heeft een nieuw digitaal meldpunt. Via de website kan je voortaan eenvoudig problemen op openbaar domein aankaarten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gat in de weg, een kapot verkeersbord of zwerfvuil. Via het nieuwe platform komt elke melding meteen bij de juiste gemeentelijke dienst terecht. Inwoners kunnen via de website van Bekkevoort hun melding ook makkelijk opvolgen en krijgen achteraf feedback van wat er precies mee gedaan is. De Limburgse economie geraakt voorlopig niet uit het slop. Dat blijkt uit de nieuwe conjunctuurbarometer van VOCA KVK Limburg. Het aantal starters daalt verder. Het jobaanbod zit op het laagste niveau sinds 2016. En ook in de bouw- en autosector blijft de groei uit. Volgens VOCA is er geen sprake van een economische heropleving. De conjunctuurindicator blijft hangen op een niveau dat doet denken aan economisch moeilijke periodes na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. In april werden 888 nieuwe ondernemingen opgericht, maar dat is 3,5% minder dan een jaar ervoor. En het aantal vacatures zakte naar 2308. Dat is het laagste niveau in 10 jaar. Ook de bouwactiviteit en de verkoop van nieuwe wagens, die willen maar niet lukken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De hinder op de luchthaven van Zaventem zal ook de rest van de dag nog merkbaar zijn. Vanochtend brak een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Aviapartner. Die zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Journaliste Greet Hendricks is voor ons op de luchthaven.
5: Je moet weten, Aviapartner staat in voor de bagageafhandeling van de helft van de vluchten. En tot nu toe zijn een 20-tal vluchten geïmpacteerd. Die hebben vertraging opgelopen. Het aantal kan nog wel een beetje oplopen. Maar je ziet ook wel dat ze hier met personeel proberen te schuiven, zodat toch uiteindelijk iedereen kan inchecken en kan vertrekken. Maar met mogelijk dus vertraging.
4: Passagiers krijgen de raad om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Voor uw land op Zaventem is er geen hinder.

net voor het WK ook al een oefenwedstrijd tegen de Rode Duivels met 5-0. Tunesië speelt op dit WK nog groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.

0: of vijf en dan beginnen ze eraan. Dan spelen de Belgen tegen Egypte. Vanavond om 9:00. Ik zit nu al op het puntje van de stoel.
1: De Spits op Demerstad met Gunter Schepers.
0: Goedemiddag iedereen. Wees welkom.

0: auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een dankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
5: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
7: Hé, buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
6: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
7: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerika.

Een geheimje, wel bij familie gaan ze binnenkort het seizoen afsluiten met een speciale aflevering. Het is een historisch oorlogsdrama in familie dat zich afspeelt in het Vlaanderen van 1944. En in deze special brengt de VTM Soap een ode aan de Bomma. Dat is het iconische personage van Annie Gerhard. Die is ondertussen bijna 100 jaar oud, echt waar.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

zomersmuziek van Bonnie M. En dat komt goed uit, want we moeten nog heel even geduld hebben. Alhoewel, je begint het al te voelen, hè. Nog heel even geduld dus. En dan barst het terrasjes weer opnieuw los. Hi.

0: Frank Stallone, broer van, heeft het nummer geschreven voor een van de films van zijn broer. Het is een wereldhit geworden. Trouwens, Stallone die kan zelf ook uitstekend acteren. Hij heeft gespeeld in meer dan 60 films, maar helaas voor hem altijd in de schaduw van zijn broer.
1: Alle

0: resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

duidelijk zoals die stemmen blenden. Dat moet wel familie zijn. En dat klopt inderdaad ook. Dit waren moeder en dochter, de Judds. Een mooi initiatief. Nu vrijdag vanaf 7:30. Dan strijkt film op wielen neer in het park van Huis Thijskes in Rillaar voor openluchtcinema. Bij Schemer maak je kennis met de film After Sun. Sophie die blikt daar terug op een vakantie van 20 jaar geleden met haar vader. En de rest moet je zelf gaan bekijken in Rillaar. Alles is ook na te lezen op onze website in de weekend- en weekkalender. Gewoon op radiodemerstad.be.

Met de stem van Michael McDonald, dat moeten de Doobie Brothers wel zijn, klopt inderdaad. What a fool believes. Het is zometeen 5 uur, hoogtijd voor de nieuwsupdate. Straat van Hormuz, het akkoord. Je hoort het allemaal hier op de radio. Naar deze leuke klassieker van Shania Twain.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Seattle stijgt de spanning. Vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Egypte. Deze supporters kijken er alvast naar uit.
4: We zijn straks aan het wandelen voorbij het stadion en dan voelen we het echt wel al kriebelen. En, ja.
5: Ik woon nu ondertussen al 16 jaar hier in de US. En de Belgen dan naar de US komen om hier voetbal te spelen, dat is toch wel uniek voor ons. Dus daar waar we bij zijn, ja.
3: De wedstrijd begint om 9:00. De opstelling is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over twee posities, zegt voetbaljournalist Jarno Bertel.
6: De linksback-positie. Kiest de bondscoach daarvoor een aanvallende linksback of voor een linksback die meer defensieve zekerheid biedt? Optie A is Maxime de Kuyper, optie B is Timothy Castagne. En vooral, wie gaat de linkercentrale verdediger zijn, de man daarnaast? Kiest Rudy Garcia daarvoor de lengte van Brendon Mechelen of kiest hij voor Arthur Theat, de net iets betere centrale verdediger?
3: Met het WK heeft de douane de afgelopen weken al zo'n 1300 namaakvoetbalshirts in beslag genomen. De truitjes komen vooral uit China en komen naar hier via de luchthavens van Luik en Zaventem. Francis Adijns van Financiën waarschuwt de kopers van zo'n shirts.
7: Vaak mindere kwaliteit of zelfs gebruik van kleurstoffen of materiaal die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. In de eerste plaats zal diegene die het truitje gekocht heeft een melding krijgen van de douane dat zijn truitje is ingehouden wegens namaak. En dat kan mogelijk gevolgd worden door een brief als de vertegenwoordiger van de merkhouder die de persoon aanspreekt om een boete te betalen.
3: Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Bij de aanslag kwamen 2 Zweedse supporters om. De dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. 2 mannen die het wapen leverden zullen terecht moeten staan. En in Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen er de komende 3 dagen samen. Politicoloog Hendrik Vos.
8: Officieel is het de vraag van wat doen we met economische onevenwichten? Maar eigenlijk wil dat zeggen, wat doen we met China? Er is heel veel concurrentie. Het gevoel is van dat is oneerlijk en we zouden moeten sancties nemen. En er zijn nog van die thema's die dan ter sprake zullen komen. Bijvoorbeeld, wat doen we met artificiële intelligentie?
3: En uiteraard zal ook het akkoord over het conflict

0: Lausanne, zo'n meezingertje van de Rubettes. We zaten ergens in de jaren 70 vandaag. Op 15 juni is het de internationale dag van de wind. Dat valt nogal mee. Het goede nieuws is dat het warme wind is die onze richting uitkomt. En de temperaturen die gaan volgen uiteraard. En het is ook, is toch wel zeer apart, het is vandaag de stiekeme kusdag. Moet kunnen, hè. Zo op het werk. Beetje overspel.
1: Met Gunther door de spits.
0: Ah, of mocht ik dat niet zeggen. Goedemiddag. Welkom bij ons. Welkom in de spits. Tot 6 uur vanavond. Hier op de radio met toffe muziek. Onder meer deze groep uit Nederland. Dat zijn de Golden Earring. Die scoorde ook midden jaren 70 een hele grote hit. Met dit nummer. Dat is Bombay.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Oh, laat de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transport Pans, AZ Design, Capra en PK Deco Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvensteenweg 160 in Diest.
5: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenbormstraat 30, Alke.
10: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
11: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
10: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
11: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
10: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
12: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

0: gasten zijn er helaas niet meer. De twee Belgen, maar in de jaren 80 hadden ze wel een grote hit in ons Vlaanderenlandje. En trouwens ook in Wallonië, met onder meer dit nummer. Twee Belgen, Lena, bij Radio Demerstad. Binnenkort is het zover, dan gaan we massaal met vakantie. En tegenwoordig, heel wat mensen doen dat nog al te graag. En het is ook zo plezant. Wiltura deed het trouwens al heel lang geleden. Op vakantie gaan in zijn caravan.
1: In

0: Dit was de Hollandse groep Earth and Fire. Muziek uit het begin van de jaren 70. Het is bijna 5:30. Je luistert naar Radio Demerstad. Goedemiddag, fijn dat je bij ons bent. Zometeen in de jaren 60 gaan we het zoeken met de Bossa Nova. Dat is nog eens plezant. Maar eerst het nummer uit het midden van de jaren 80. Het is een van de mooiste liedjes ooit gemaakt eigenlijk. Een soort van eendagsvlieg, want van die Marillion hebben we solo eigenlijk niet zoveel meer gehoord. Alleen dit nummer, geniet nog eens mee van Marillion en Kylie.
1: Do you

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Vandaag staat in de krant te lezen dat de Egyptische coach, die heeft blijkbaar onze duivels goed geanalyseerd. Dus ze zullen uit hun pijp moeten komen. Vanavond weten we meer. Om 9 uur spelen we onze eerste wedstrijd tegen Egypte op het WK. En Demerstad, Radio Demerstad, zorgt voor de goede zonnige muziek. MC Micah G en DJ Sven uit Nederland.

0: caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Supermercado, het Zuiderstadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.

Het is deze dagen een en al sport. Zaterdag om 13:30. Dan vertrekt de vierde rit van de Balwaze Belgium Tour in de Pastoor Pietelaan in Begijnendijk. Met aankomst rond 17:30 op de oostelijke ring rond Aarschot. Dus als je zaterdag naar het wielrennen wil gaan kijken, het is het uitgelezen moment.

Ja, zeker heeft groot gelijk. André van Duin, we hebben toch die weerkaarten nog eens bekeken. Morgen al 24 graden. En dan gaat de temperatuur naar omhoog. Vrijdag een hoogtepunt. Dan halen we misschien wel 33 graden, alsjeblieft. Maar er is er kans op onweer. En dan vanaf het weekend dan zakt de temperatuur weer een beetje. Maar we blijven toch altijd in de buurt van 30 graden zitten. Met af en toe eens wat onweerkans. Dat moeten we er dan maar bij nemen. You wanna...

Er is op het internet een lijstje terug te vinden van de landen met de meeste werkende gepensioneerden. En België staat in de top 30. Alhoewel helemaal onderaan, dus zo graag werken we ook niet. Estland staat op de eerste plaats. Bijna 70% van de gepensioneerden blijft daar gewoon doorwerken. Dat is toch uitzonderlijk. Bij ons is het bijna 6 uur. Ik stop met werken voor vandaag. Straks naar het voetbal kijken en zo meteen hier op de radio. Willem de Groot, maak er nog een leuke avond van. En dat

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Seattle stijgt de spanning. Vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Egypte. En deze supporters kijken er alvast naar uit.
4: Ja, straks aan het wandelen voorbij het stadion en dan voelen we het echt wel al kriebelen. En, ja.
5: Ik woon ondertussen al 16 jaar hier in de US. En de Belgen dan naar de US komen om hier voetbal te spelen, dat is toch wel uniek voor ons. Dus daar waar we bij zijn, ja.
3: De wedstrijd begint om 9:00. De opstelling is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over twee posities, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
6: De linksback-positie. Kiest de bondscoach daarvoor een aanvallende linksback of voor een linksback die meer defensieve zekerheid biedt? Optie A is Maxime de Kuyper, optie B is Timothy Castagne. En vooral, wie gaat de linkercentrale verdediger zijn, de man daarnaast? Kiest Rudy Garcia daarvoor de lengte van Brendon Mechelen of kiest hij voor Arthur Theat, de net iets betere centrale verdediger?
3: Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook 60.000 euro cashgeld, wagens en luxe goederen in beslag genomen, dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te brengen. Het onderzoek loopt verder. Vanaf vandaag bestaat ook in ons land de TikTok-shop. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers. Let je daar best mee op, zegt Laura Klaes van Test & Koop.
7: Er worden zoveel obstakels om normaal gezien iets te kopen weggenomen, dat we vrezen dat heel wat mensen al te snel, al te impulsief zaken gaan kopen. Normaal gezien moet je de app afsluiten en eventjes online gaan zoeken. Hoeveel kost dat? Vanaf nu ga je dus gewoon in de video zelf op het winkelmandje kunnen klikken.
3: De TikTok-shop is in principe enkel voor volwassenen. In Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen er de komende 3 dagen samen. Politiek journalist Jelle Frenke is ter plaatse.
8: We hebben Donald Trump hier zo pas zien aankomen. Alle ogen zijn hier vanavond op hem gericht, uiteraard. Hij heeft zo pas dat akkoord met Iran gesloten. En het is nu uitkijken of die andere G7-leiders, Macron, Meloni, Carney, daar even enthousiast op zullen reageren op dat akkoord. Dat zal vanavond al blijken wanneer er een diner gehouden wordt met die G7-landen.
3: Morgen zou het op de top vooral over de oorlog in Oekraïne gaan. Want dan is president Zelensky te gast. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien. Daarna wel droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer, met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.

0: En de sfeer is meteen ingezet dankzij Marianne Rosenberg. Ich bin wie du van een halve eeuw geleden. Het is de D-Day voor de Rode Duivels. Maandag 15 juni 2026. Dank je, Gunther, voor de spits. En wij zetten alvast in om de aanloop te vormen richting de wedstrijd van de Duivels op het WK tegen Egypte. Ze beginnen eraan om 9 uur.
1: Van 6 tot 8 met

0: Het droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtopdocenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com. Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Wacht eens, wat is dat ding?
8: Instappen.
7: Frameloze deuren en dat scherm.
8: Gordel om.
7: Hoeveel pk heeft dit ding?
8: Genoeg.
7: En waar kan ik er een vinden?
8: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
9: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
10: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.

0: Doing the Neutron Dance, dat was muziek van de Pointer Sisters. Ambiance gegarandeerd. En dat is op dit ogenblik ook al zo in de aanloop van de voetbalwedstrijd op het WK van de Rode Duivels. In de Diesten bijvoorbeeld, DJ Party Shakers is denk ik er al aan begonnen op de grote markt om wat mensen in de juiste ambiance te brengen in de aanloop naar het voetbal. Eens even horen bij de burgemeester Geert Klukkers. Geert, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ben jij een sport- of voetbalfan?
1: Zolang ik het zelf niet moet doen, eigenlijk wel, ja. Kijken, dat mag. En juichen mag ook. Zolang ik mezelf niet moet meevoetballen.
0: Ja, oké, dat is bij deze afgesproken. Hoe ga jij kijken straks?
1: Wel, ik ga naar de grote markt in Diest, met een groep kameraden naar het grootscherm kijken. En ik hoop natuurlijk dat de Belgen daar het beste beentje voor zetten.
0: Ja, dat hopen we met z'n allen natuurlijk. En de sfeer die wordt al meteen ingezet, hè, met een DJ aan het begin.
1: Ja, we voorzien eigenlijk begint nu het hele zomerevent. Dus de zomerprogrammatie van de stad Diest begint eigenlijk met Diest Duivelt, dus de schermen op de grote markt. Als we doorstoten in verdere fases, dan moeten we misschien even uitwijken naar de Citadel, omdat er natuurlijk altijd ook andere zaken te doen zijn in Diest. Maar in ieder geval, dat is graag meegenomen natuurlijk.
0: Ja, dus de eerste twee matchen zeker op de grote markt. Vanaf eventuele 16e, 8e finales mochten de Duivels doorstoten, dan verhuist dus het geheel naar de Citadel.
1: Wel, we zitten nog met de kermis en zo, dus inderdaad, als er zaken gelijk lopen, dan gaan we naar de Citadel. Maar dat bekijken we van week per week natuurlijk.
0: Ja, dat is zo ronde per ronde even kijken. Enkel voor de ochtendwedstrijd, dan doen jullie niks, hè?
1: Wij doen niets, maar ik heb al gehoord dat verschillende cafébazen, en zo zijn er verschillende natuurlijk op de markt, de Kraai, hebben mij laten weten dat ze wel hun scherm openzetten voor mensen die geïnteresseerd zijn om om 5 uur 's morgens de ochtend te passeren en daar de match te gaan bekijken.
0: Okay.
1: Op de markt doen we dat niet, omdat we zeggen vanaf 6 uur ontwaakt normaal iedereen, dus willen we de nachtrust toch ook wel kunnen.
0: Ja, uiteraard, dat is ook logisch natuurlijk. Je zei het al, de zomereditie van Diest Zomert eigenlijk een beetje is al op gang gekomen, want volgend weekend is het ook al Supermercado, hè?
1: Ja, Supermercado, dus ons zomers braderiefestival, maar we hebben ook de Renewy Tour en vandaar ook dat we een extra reglement toepassen, omdat we willen heel graag feesten, maar willen ook dat het veilig is.
0: Ja.
1: En dat hebben we wel gezien bij vorige edities, dat er soms een aantal mensen, een klein groepje, het wilt verbrodden, om het zo te zeggen, voor de grote massa. En ik heb dan ook een burgemeestersbesluit laten uitvaardigen dat vanavond ingaat voor de eerste keer. Dus we hebben een evenementzone afgebakend rond de markt. En binnen die zone mag je niet met glas komen.
0: Oh ja.
1: Dat wil dus zeggen, als je op een terras zit, kan je gerust van je glaasje genieten. Maar nachtwinkels, dagwinkels of horeca moeten, als het rondlopend is, mogen ze geen glas gebruiken.
0: Nee. Dus enkel plastic bekers of zo?
1: Plastic bekers of andere recipiënten. We willen dat iedereen feest, maar het moet leuk blijven.
0: Ja, oké. Okay. En als de Supermercato is afgelopen, dan loopt het eigenlijk meteen door, hè, naar de volgende wedstrijd van de Duivels.
1: Volgende wedstrijd. We hebben dan ook nog Hopfil, dus ons bierfestival.
0: Ook nog? Ja.
1: Dus we hebben, we staan ervoor bekend in die dat tijdens zo'n maand altijd heel wat te doen is.
0: Ja, inderdaad. Het volledige programma staat trouwens op de website van de stad. Dan blijven we gewoon in de Diest, want er is al zoveel te doen. Goed, heb jij een kleine pronostiek voor vanavond, Geert?
1: Maar ik gok toch op 2-0 zeker voor de Belgen.
0: Oké, laten we hopen dat dat lukt. Dank je voor de toelichting en succes met de hele zomeranimatie in Diest.
1: Goed, dank wel.
0: Goedenavond, hè. Dag. Dat was burgemeester Geert Klukkers over Diest in de zomer. Heel veel te beleven dus. Om te beginnen met de wedstrijd van de Rode Duivels vanavond om 9 uur op de Grote Markt met grootscherm tegen Egypte. En nu gaan we naar de Britse glamrock groep Slate, want frontman Noddy Holder wordt vandaag 80 jaar. Dit is My Friend Stan.

15 oktober staat hij op het podium van de AFAS Dome in Antwerpen. Bryan Adams natuurlijk, en dit was een van zijn klassiekers, Heaven, uit het album Reckless. We hebben het daarnet gehad over het voetbal met de Rode Duivels. En dus oppassen als je toch gaat kijken naar de grote markt voor de grote schermen daar. Dat je inderdaad rekening mee moet houden dat alles veilig verloopt. En daar zal de nodige controle op uitgevoerd worden uiteraard. Dus hou het allemaal veilig, zou ik zeggen. En er is niet alleen voetbal natuurlijk. Hè. Er is ook koers in onze regio. Bijvoorbeeld de Waalwaze Belgium Tour met morgenavond de ploegenvoorstelling en woensdag de eerste rit in en rond Scherpenheuvel. En je kan ook een bezoek brengen aan het Waalwaze Belgium Tour Wielerdorp. Om 9:15 en 9:45 neemt een gids je voor €10 mee doorheen dat Wielerdorp. We hopen het daar zo meteen nog over te hebben. Eerst wil ik nog een jarige aan u voorstellen. Paul Michiels van Soul Sister wordt vandaag 78. Hier is hij samen met Jan en de andere leden. The Way to Your Heart.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.

0: Ja hoor, ze houden van muziek. Wij houden daar ook van, de OJ's uit de jaren 70 met I Love Music. Vanavond natuurlijk alle ogen gericht op de Rode Duivels. Maar er is in onze regio ook koers deze dagen. En dat met name met de Baloise Belgium Tour. Morgenavond de ploegenvoorstelling en woensdag de eerste rit in en om Scherpenheuvel. We gaan even naar de burgemeester Chris Petermans. Chris, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, een en al koers, hè. Het is druk, neem ik aan, daar rond.
1: Ja, we zijn alles in voorbereiding aan het nemen. Onze logistieke ploeg liever is op het terrein alles aan het nakijken of dat de straten en weggetjes er allemaal goed bij liggen. Dus we hopen tot een mooi moment te komen. Ja. Woensdag hebben we dan er klaar voor, denk ik.
0: Oké, het wordt mooi weer, dus dat is ook alvast een pluspunt. Morgenavond begint het met de ploegenvoorstelling aan de Basiliek, hè?
1: Ja, dat is zo, maar eigenlijk hebben we vandaag al een filmvoorstelling in de Negger, waarbij we eerst onze seingevers eigenlijk gaan inlichten over wat zij allemaal van taakstellingen hebben en dat duidelijk wordt. En dan bieden we hen ook een filmmoment aan, samen natuurlijk wel met het WK voetbal. Dus het is een duet dat we spelen vandaag, zal ik maar zeggen. Daar een film tevoorschijn komen waar Wadja, zeg je dat hem noemt, en waarbij dus het gaat over een film over een meisje dat graag wielrenster wil worden. Maar in haar omgeving is dat niet zo evident en dat brengen we vanavond in de Negger op.
0: Oké, en na die film kunnen de mensen naar de voetbalwedstrijd misschien kijken?
1: Ja, aan de overkant is onze cafetaria en ik denk dat daar het grootscherm wel klaar staat. En in andere zaken natuurlijk ook van onze mooie stad.
0: Ja, ongetwijfeld uiteraard, hè, daar wordt op ingepikt. En dan woensdag die eerste rit, dat is ook een heel mooi parcours alweer, hè?
1: Ja, ze hebben ervoor gekozen voor toch wel heel wat avontuurder, denk ik, in te brengen. Met natuurlijk een heel mooie aankomst altijd in Scherpenheuvel zelf. Op de Disse straat wel, waarbij ons hele gamma van ons oeuvre van erfgoed in de kijker wordt geplaatst. Wat toch wel heel belangrijk is om dat net te promoten voor onze stad.
0: Ja, uiteraard.
1: Naast de sport, uiteraard.
0: Ja, en dat komt allemaal live op televisie. Mooie reclame natuurlijk, hè?
1: Ja, en ook de ploegenvoorstelling van morgen, die komt ook live op ROB-TV normaal. Ja. Dus daar kunt u ook al het nodige zien van welke renners er aan de start zullen verschijnen.
0: Ja, en het is de moeite, als ik de namen zie, een van de laatste die is toegevoegd is een van de sprinters, Jasper Philipsen. De Vlam van Ham, zoals hij genoemd wordt, is behoorlijk populair, samen met Tim Merlier en dergelijke, hè?
1: Ja, absoluut. Er zijn heel wat namen die toch op de gastenlijst prijken en die hun sportieve hebben en houden natuurlijk met zich meebrengen. En we hopen ook heel wat fans van hen dan ook te mogen verwelkomen. En ze zijn dus allemaal welkom in Scherpenheuvel-Sichem uiteraard woensdag.
0: Ja,
1: maar natuurlijk ook dinsdag voor de ploegenvoorstelling.
0: Ja, zo is dat. Dus morgenavond ploegenvoorstelling vanaf 17:30 op ROB-TV. En dan woensdag de wedstrijd die om 1:00 begint. En er is ook heel wat ambiance er rond. Optredens ook morgenavond na die ploegenvoorstelling, hè?
1: Ja, inderdaad, we mogen de Romeo's onder andere verwachten en ook Tu Fabiola. Ik denk dat zij de grote namen zijn op dat fiche. En natuurlijk ook Kit Coco komt langs met zijn, met zijn nieuwe ploegje, denk ik. Met zijn nieuwe
0: groep.
1: Ja, dans en groep, dansgroep en zanggroep, ja, zo wil ik het zeggen. En dus een heel rijk gevuld programma voor morgenavond ook. Ja. Iedereen welkom.
0: Oké, bij deze is dat nog eens beklemtoond. Ik hoop dat Scherpenheuvel nog bereikbaar is, want dat zorgt ook voor de nodige verkeershinderen.
1: Dat is ook wel zo, maar ik denk dat wel de omleidingen heel duidelijk gaan zijn. We hebben ook een uitgebreide communicatie gevoerd, niet alleen naar de mensen die in het centrum zelf wonen, maar ook ver daarbuiten, ook via het Stadsmagazine is dat heel duidelijk gesteld. Ja. Alle informatie vind je ook op onze website uiteraard. En we vinden het heel belangrijk om de mensen te informeren. Dus wanneer je naar Scherpenheuvel komt, raadpleeg zeker al die kanalen en dan kom je hier zeker goed terecht en altijd welkom.
0: Oké, prima. Goed, ik wens je heel veel succes met de organisatie, Chris. En dank je voor de toelichting.
1: Ja, komt in orde.
0: Goedenavond, dag. Dat was Chris Petermans, burgemeester van Scherpenheuvel, met dus de eerste rit van de Baloise Belgium Tour, woensdag aanstaande.

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix, uw Ellentricksters met verstand van zaken.
0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief, je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

van Hot Chocolate met de stem van frontman Errol Brown. It Started With A Kiss uit 1982. We houden het nog even rustig en dat doen we met de band Kansas. Want frontman Steve Walsh die wordt vandaag 75. En in de hitparade bij ons was dit eigenlijk hun enige grote succes. In Amerika scoorden ze wel meer hits. Dit is het rustige Dust in the Wind.

Hele mooie klassieker, een tijdloze klassiek is het geworden na al die jaren. Kansas en Dust in the Wind en frontman Steve Walsh wordt er dus 75 vandaag. En aanstaande dinsdag, dat is morgen tussen 6 en 8 s'avonds, belegt de Toscanza Hoeve in Langdorp een gratis infomoment. Je maakt er kennis met de infrastructuur en je kan ook vragen stellen rond de hondenschool en de opleidingen die daar plaatsvinden. Morgen tussen 6 en 8 in de Toscanza Hoeve in Langdorp. Zometeen een regionaal nieuwsoverzicht en ook het wereldnieuws van België. Maar eerst naar Italië met Eduardo Benato, liedje voor de mama's. Viva la mamma!

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het Kerkplein in Begijnendijk wordt een eenrichtingsstraat. Verkeer dat aan het gemeentehuis moet zijn, moet dan geen rechtsomkeer meer maken, maar kan verder doorrijden naar de Nieuwstraat. Er komen ook extra parkeerplaatsen, zodat je dichter bij het gemeentehuis kan parkeren. En dat is opvallend, want die parkeerplaatsen komen op het huidige voetpad. Oppositiepartij Samen CD&V is er niet over te spreken. In elk geval zegt schepen van mobiliteit Herman de Koe dat er nog voldoende ruimte overblijft voor andere weggebruikers. Volgens hem gaat de visie trouwens niet verloren en blijft het verkeer op het Kerkplein beperkt. Ook wordt volgens hem het pleintje tegenover het gemeentehuis bijna nooit gebruikt. En dan naar Sint-Truiden. De stad wil de Grote Markt opnieuw vergroenen door op verschillende locaties bomen te planten. Het college van burgemeester en Schepenen gaf daarvoor groen licht inmiddels. Volgens de stad Sint-Truiden zullen de ingrepen geen gevolgen hebben voor de wekelijkse markt, de kermissen, terrassen, evenementen of het aantal parkeerplaatsen op het plein.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het raamakkoord tussen Iran en de VS is al ondertekend. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op de G7-top in Evian. Hij zelf, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter hebben het akkoord elektronisch ondertekend. Vrijdag volgt dan de fysieke ondertekening in Zwitserland. Oorlogsjournalist Robin Raamakers legt uit waarom er niet tot vrijdag is gewacht.
5: Het enige plausibele antwoord volgens mij is dat Iran vragende partij was om een digitaal ondertekend akkoord te hebben, om zich ja enigszins in te kunnen dekken tegen een mogelijke Israëlische reactie. Een reactie die op dit moment nog op zich laat wachten. Officieel heeft Israël nog niet kenbaar gemaakt wat zij eigenlijk van dit akkoord vinden.
4: Het akkoord betekent onder meer dat de blokkades van de Iraanse havens opgeheven worden en dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat. Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook 60.000 euro cashgeld, wagens en luxe goederen in beslag genomen. Dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te brengen. Het onderzoek loopt nu verder. Vanaf vandaag bestaat ook in ons land de TikTok-shop. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers. Al let je daar best mee op, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
6: Er worden zoveel obstakels om normaal gezien iets te kopen weggenomen, dat we vrezen dat heel wat mensen al te snel, al te impulsief zaken gaan kopen. Normaal gezien moet je de app afsluiten en eventjes online gaan zoeken. Hoeveel kost dat? Vanaf nu ga je dus gewoon in de video zelf op het winkelmandje kunnen klikken.
4: De TikTok-shop is in principe enkel wel voor volwassenen. En in Seattle loopt het supportersdorp voor de Rode Duivels vol. Om 9 uur spelen ze daar hun openingswedstrijd van het WK tegen Egypte. De sfeer zit er bij de supporters al goed in.
7: Dat is leuk om bij al die Belgen samen te komen in Amerika. We wonen allemaal in Amerika, dus dat is een leuk samenhorigheidsgevoel.
8: Kevin De Bruyne en Jeremy Doku natuurlijk. De flits van België. Zij gaat doen voor België.
7: Ze hebben ze winnen, dat verwachten wij.
4: De wedstrijd wordt daar op de middag gespeeld en het is heel warm, rond 32 graden. Het Weerinstituut heeft een hittewaarschuwing uitgestuurd. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna droog en vrij zonnig bij maximaal tot 25 graden. De dagen daarna wordt het wel warmer, met vrijdag maximaal boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.

0: Bright in the Name of Love. Dat was muziek van Bono en U2. En daarmee openden we deel 2 van de show van deze maandag 15 juni. En intussen zijn de Rode Duivels met de bus op weg naar het stadion om hun wedstrijd te gaan spelen. Straks om 9 uur tegen Egypte. Intussen wordt er al gevoetbald in een andere groep, namelijk Europees kampioen Spanje speelt tegen debutant Kaapverdië. En je zou denken dat dat een makkie is, maar in de eerste helft is er nog niet gescoord. Het betekent nog 0-0 tussen Spanje en Kaapverdië.
1: Van 6 tot 8 met

0: auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue!
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160. Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
7: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. De

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

druk worden op de luchthavens. Hè. Nog een weekje of twee en dan start de zomervakantie helemaal. En dan zijn er uitstapjes gepland. Hè. Dit waren de motors met de airport. Het wil trouwens maar niet lukken voor de Spanjaarden voorlopig op het WK tegen Kaapverdië. Want het is daar nog altijd 0-0 en er is al meer dan een uur gespeeld. Ze hebben nog een half uurtje om eventueel tot een doelpunt te komen. Maar opvallend, bij Kaapverdië staat er ook al een doelman op leeftijd in het doel. Namelijk een man van 40 ook. En hij houdt zijn ploeg voorlopig recht. Dat is Vozinha, zo heet de man in kwestie. Net als bij de Mannschaft, waar Neuer, Manuel Neuer, ook al 40 is geworden in tussen. Maar voorlopig dus nog 0-0. Intussen gaan we naar wat New Wave uit de UK, uit de 80s. De band Blancmange. En frontman Neil Arthur, die wordt vandaag 68. Je gaat hem meteen horen zingen op deze klassieker, die ook bij ons een bescheiden hitje werd. Don't Tell Me.

De Kinks, de band van de broertjes Ray en Dave Davies. Dat was Waterloo Sunset uit 1967. En kan Kaapverdië zorgen voor een stunt? Het zou zomaar eens kunnen, want op minder dan 20 minuten van het einde staat daar nog altijd 0-0 op het scorebord. En dit is Frans Gilles.

0: Frans Gall maakte een ode aan jazzlegende Ella Fitzgerald. En het is vandaag 30 jaar geleden dat hij overleed, in 1996, de 15e juni. Ze werd er trouwens 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Tikker van Raffaella Carrà. Dat was A far l'amore comincia tu uit Italië. Italië niet op het WK, zoals u weet. Intussen zijn de Duivels aangekomen aan het stadion in Seattle. En bondscoach Rudy Garcia heeft zijn elftal bekendgemaakt. In het doel Thibaut Courtois. De verdediging bestaat uit Meunier, Ngoy, Mechelen en Castagne. Het middenveld uit Onana, Tielemans en De Bruyne. En in de aanval Trossard, De Ketelare en Doku. Jawel, dat zijn de elf die het straks moeten gaan doen tegen Egypte. Aftrap om 9 uur in Seattle. Intussen zitten ze bijna aan de laatste 10 minuten tussen Spanje en Kaapverdi. Het wil maar niet lukken en nog altijd die 0-0. Intussen gaan wij genieten van John Cicada. Dit is Just Another Day.

0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricisters met verstand van zaken.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

eerst A Little Help From My Friends, een nummer van de Beatles dat natuurlijk wereldberoemd werd op Woodstock in de versie van Joe Cocker. En deze die hoorde je nog eens uit 1968. We zitten intussen in de eerste van vijf minuten toegevoegde tijd in Spanje, Cap Verde. En het is nog altijd 0-0.

duidelijk, hè? I feel for you. Dat was Chaka Khan. Terwijl de laatste seconden wegtikken in Spanje, Kaapverdi, dat wellicht op 0-0 gaat eindigen, hebben wij nog Stephen Tintin Duffy en Kiss Me. Succes aan de Duivels.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Scherpenheuvel-Zichem lanceert de stad een rondvraag bij al haar inwoners over een nieuw mobiliteitsplan. Het huidige plan is intussen 5 jaar oud. In die periode is het verkeer in de Basiliekstraat stevig veranderd. Daarom komt er een nieuw plan. Iedereen kan dus opmerkingen doorgeven. Dat kan vanaf nu tot en met 30 juni. Wie de bevraging op papier wil invullen, kan zonder afspraak een exemplaar afhalen in het gemeentehuis. Online kan het via een formulier dat je vindt op de website. En dan naar Te Senderlo-Ham. Er loopt een openbaar onderzoek voor de fietstunnel onder de staatsbaan in Te Senderlo-Ham. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft een omgevingsvergunning aangevraagd. De fietstunnel zou een ontbrekend deel in de route van de fietssnelweg F5 vervolledigen. De fietstunnel zou onder de staatsbaan doorlopen op zo'n 300 meter van de brug over het Albertkanaal en ervoor zorgen dat fietsers niet langer langs de Ovonde moeten passeren. Zij kunnen in de toekomst gebruik maken van de tunnel met een dubbel richting fietspad dat 4 meter breed is. In elk geval kan u dus het openbaar onderzoek inkijken. Surf een keer naar de website van Te Senderlo-Ham.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Seattle beginnen de Rode Duivels over een uur aan het WK-voetbal. Ze nemen het op tegen Egypte. De supporters zorgen alvast voor de sfeer rond het stadion.
5: Vol vertrouwen. Ja. Courtois gaat niet te veel werk hebben.
6: Dat schijnt luidste stadion, hebben die Amerikanen tegen mij verteld. Dus we gaan dat proberen iets luider te maken. Hè? Kleine aardbeving.
5: We gaan winnen vandaag!
4: Het is wel erg warm in Seattle, rond de 32 graden. Het Weerinstituut heeft een hittewaarschuwing uitgestuurd. Het raamakkoord tussen Iran en de VS is al ondertekend. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op de G7-top in Evian. Hij zelf, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter hebben het akkoord elektronisch ondertekend. Vrijdag volgt de fysieke ondertekening in Zwitserland. Oorlogsjournalist Robin Ramaker legt uit waarom er niet tot vrijdag is gewacht.
7: Het enige plausibele antwoord volgens mij is dat Iran vragende partij was om een digitaal ondertekend akkoord te hebben, om zich enigszins in te kunnen dekken tegen een mogelijke Israëlische reactie. Een reactie die op dit moment nog op zich laat wachten. Officieel heeft Israël nog niet kenbaar gemaakt wat zij eigenlijk van dit akkoord vinden.
4: Het akkoord betekent onder meer dat de blokkades van de Iraanse havens opgeheven worden en dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken en in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie. Wim T. Schippers was 83. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna wel droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
6: Waar is mijn vleeskroket?
5: Bart Kael.
6: Samen in de zon.
5: Willy Sommers.
6: Oh, laat de zon in je haar.
5: De Romeo's.
6: Viva de Romeo.
5: En als afsluiter de Gies Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473-26-36-85 of surf naar www.peati.be.
7: Supermercado, het Zuiderstadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Seattle beginnen de Rode Duivels op dit moment aan het WK voetbal. Ze nemen het op tegen Egypte. Collega Maarten Breks overloopt de opstelling.
4: Het is uiteraard met Thibaut Courtois in doel. Kastanje op de linksachter, Mechelen en Ngoy wordt onze centrale duo en Meunier op de rechtsback. Middenveld met Onana, De Bruyne en Tielemans. En voorin dan de man die onze vedette moet worden op dit WK, Jeremy Doku. De Ketelare wordt onze spits en Leandro Trossard, Champions League finalist met Arsenal, op de rechtsbuiten.
3: Sportjournalist Jarno Berto verklaart de keuzes van de bondscoach.
5: Er waren nog twee twijfelposities. De linksback en de linkercentrale verdediger. De linksback, daar ging het tussen Maxime de Kuyper en Timothy Castagne. Dat is dan Timothy Castagne geworden. Ik neem aan dat de bondscoach voor meer defensieve stabiliteit kiest. En daarnaast had dan Brendon Mechelen een beetje een keuze van de centimeters. Omdat dat ja, lengte is die wel belangrijk is tegen die grote Egyptenaren.
3: En een grote verrassing op het WK. Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdi opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in de groep wordt om middernacht gespeeld. Saudi-Arabië tegen Uruguay. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien. Na de middag wel droog en vrij zonnig. Maxima tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
3: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffe Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffe Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school voor de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. In Evian in Frankrijk komen de belangrijkste industrielanden de komende 3 dagen samen voor de G7-top. Morgen komt de Oekraïense president Zelensky ook naar daar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is ook ter plaatse.
4: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
3: Vandaag had Amerikaans president Trump al een ontmoeting met de Franse president Macron. En een grote verrassing op het WK voetbal. Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdië opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in de groep wordt om middernacht gespeeld. Dat is Saudi-Arabië tegen Uruguay. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Berlijn. Ze klopte een Russin in 3 sets. Het werd 1-6, 6-3 en 6-0. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. En in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie.
5: Het smaakt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
3: Wim T. Schippers was 83. Vannacht komen er meer wolken opzetten met ook kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien. Na de middag wel droger en vrij zonnig. Maximaal tot 25 graden. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. In Evian in Frankrijk komen de belangrijkste industrielanden de komende 3 dagen samen voor de G7-top. Morgen komt de Oekraïense president Zelensky ook naar daar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is ter plaatse.
4: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
3: Vandaag had Amerikaans president Trump al een ontmoeting met de Franse president Macron. Het Israëlische leger blijft zolang het nodig is in Libanon, Gaza en Syrië. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie. Dat is belangrijk voor de veiligheid van Israël, zegt hij. In het raamakkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, staat dat ook de Israëlische aanvallen in Libanon moeten stoppen. Maar Netanyahu lijkt dus niet van plan om zich daaraan te houden. Al verwees hij niet naar dat akkoord. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droog en vrij zonnig, maximaal tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.
3: Dit is hem. Radio.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Rode Duivels hebben hun openingsmatch niet kunnen winnen. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku nog de gelijkmaker, pas enkele seconden nadat hij was ingevallen. Het was een correcte uitslag, vindt analist Mark de Grijze.
4: Je laat ons toch nog positief blijven en hopen en het gevoel hebben van dat alles nog wel goed kan komen. Het had eigenlijk ook slechter kunnen aflopen, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ja. De 0-2, dat denk ik was de doodsteek geweest. Uiteindelijk hadden we er kunnen overgaan, maar ik denk dat 1-1 de juiste uitslag is. Ja.
3: Ook de fans bleven met gemengde gevoelens achter na de match.
5: Het kan beter, maar het is oké om te beginnen. Hè. We vonden het wel spannend. We zijn blij dat Lukaku was ingekomen.
6: Wel blij dat het niet verloren is. Hè. Beter gelijk dan verloren.
7: Een goede match, maar te weinig gebracht van de Duivels zelf. Ik vond dat ze meer mochten brengen, meer aanval, meer druk. Want Egypte die stonden er wel. En ze hebben hun match gespeeld zoals ze zeiden ze wilden spelen.
3: Het Israëlische leger blijft zolang het nodig is in Libanon, Gaza en Syrië. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie. Dat is belangrijk voor de veiligheid van Israël, zegt hij. In het raamakkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, staat dat ook de Israëlische aanvallen in Libanon moeten stoppen. Netanyahu lijkt dus niet van plan om zich daaraan te houden, al verwees hij niet naar dat akkoord. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag droog en vrij zonnig, maximaal tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Rode Duivels hebben hun openingsmatch niet kunnen winnen. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku nog de gelijkmaker, pas enkele seconden nadat hij was ingevallen. Het was een correcte uitslag, vindt analist Mark de Grijze.
4: Die laat ons toch nog positief blijven en hopen en het gevoel hebben van dat alles nog wel goed kan komen. Het had eigenlijk ook slechter kunnen aflopen, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ja. De 0-2, dat denk ik was de doodsteek geweest. Uiteindelijk hadden we er kunnen overgaan, maar ik denk dat 1-1 de juiste uitslag is. Ja.
3: Ook de fans bleven met gemengde gevoelens achter na de match.
5: Het kan beter, maar het is oké om te beginnen. Hè. We vonden het wel spannend. We zijn blij dat Lukaku was ingekomen.
6: Wel blij dat het niet verloren is. Hè. Beter gelijk dan verloren.
7: Een goede match, maar te weinig gebracht van de Duivels zelf. Ik vond dat ze meer mochten brengen, meer aanval, meer druk. Want Egypte die stonden er wel. En ze hebben hun match gespeeld zoals ze zeiden ze wilden spelen.
3: Het Israëlische leger blijft zolang het nodig is in Libanon, Gaza en Syrië. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie. Dat is belangrijk voor de veiligheid van Israël, zegt hij. In het raamakkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, staat dat ook de Israëlische aanvallen in Libanon moeten stoppen. Netanyahu lijkt dus niet van plan om zich daaraan te houden, al verwees hij niet naar dat akkoord. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag droog en vrij zonnig, maximaal tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Na een bewogen match tegen een agressief Egyptisch elftal kloppen de Rode Duivels af op een gelijkspel 1-1. Het is Romelu Lukaku die de Belgen na 68 minuten het nagelbijten op gelijkspel bracht. Hij dwong eigenlijk een own goal af na amper 20 seconden op het veld. Maar goed, own goal of niet, dat telt allemaal niet. 1-1 is de stand. Er werd uitbundig gevierd in Brussel na de stunt van Lukaku, maar het zal toch beter moeten nog in de toekomst. Een school in Kortrijk blijft dicht na een virusuitbraak op bosklassen. Ongeveer 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden nadat ze tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw verbleven. Bij minstens één patiënt is de besmetting met het norovirus vastgesteld. Dat is uiterst besmettelijk en veroorzaakt symptomen zoals braken en hevige diarree. De leiders van de belangrijkste industrielanden zijn de volgende dagen samen in het Franse Evian voor de G7-top. Amerikaanse president Trump had gisteren al een ontmoeting met zijn Franse ambtsgenoot Macron. En vandaag sluit ook de Oekraïense president Zelensky aan om te overleggen over de oorlog in zijn land. De meeste vrezen dat hij weer geld gaat vragen. In Nederland is acteur, presentator en kunstenaar Wim T. Schippers op 83-jarige leeftijd overleden. Schippers was een invloedrijke stem in de cultuurwereld en leende in de Nederlandse versie van Sesamstraat decennia lang zijn stem aan het iconische personage Ernie. En Elise Mertens heeft de openingsronde van het grastoernooi in Berlijn overleefd. Na een moeizame start tegen een Russische opponent knokte de Belgische zich knap terug en won de wedstrijd in 3 sets met 1-6, 6-3 en 6-0. We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.